0: Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In deze aflevering muziek voor twee films van de poplegende Harry Nilsson. Hij leefde van 1941 tot 1994. Straks de muziek van The Point, nu eerst Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968 over een crimineel in rusten die voor een karweitje uit zijn pensioenrust gehaald wordt om een gangster te pakken te nemen. In de hoofdrollen Jackie Gleason, Mickey Rooney, Groucho Marx, Frankie Avalon en Carol Channing en zij neemt ook de titelsong voor haar rekening. Luistert u naar de muziek van Harry Nilsson. Hij tekende ook voor de teksten en de muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van George Tipton.
1: Stop! Before you skidoo, we'd like to introduce our cast and crew.

Dat was de muziek van Harry Nilsson voor Skidoo, een komedie van Otto Preminger uit 1968. Nilsson was ook betrokken bij The Point, een voor de televisie gemaakte animatiefilm uit 1971. De verhaalteksten en de muziek zijn van zijn hand en u hoort hem ook als verteller.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. Voor de 301ste keer jazz in de film. En voor de 34ste keer aandacht voor muziek van Piero Piccioni. In de derde aflevering met muziek van Piero Piccioni hebben we zijn score voor het moordmysterie Sette Cadaveri per Scotland Yard al eens gedraaid. Maar dat was in november 2003, toen er nog geen beschikking was over internet. Zelfs het jaar van productie was ongewis en van de B-films was niets anders achtergelaten dan de alternatieve Spaanse titel Jack el Destripador de Londres. En die maakte in elk geval duidelijk dat het om Jack the Ripper in Londen draait. Inmiddels is er de Internet Movie Database en een heruitgave van de score op het Spaanse label Quartet Records met alle muziekopnamen. En we weten nu dat de film in 1971 is geregisseerd door de Spanjaard José Luis Madrid en dat het daadwerkelijk een Spaanse productie was. Het verhaal is van de late 19e eeuw verplaatst naar de moderne tijd en van 5 naar 7 slachtoffers gebracht. En bovendien snijdt Jack niet alleen sommige organen van de hoeren eruit, maar eet ze dit keer ook nog op. Aangezien de echte lustmoordenaar in 1888 nooit is opgepakt, kan hij nu weer in allerlei gedaantes opduiken. Regisseur Madrid maakt er een kannibaal van dus, geheel in de geest van het populaire Italiaanse genre, de giallo. Goedkope misdaadfilms met chockerende effecten. En zo kan hij financiering uit Italië binnenhalen. In zo'n co-productie is het gebruikelijk dat het bijspringende land enkele vaklieden aan de crew mag leveren. En dit verklaart ook de vele titels, waaronder Seven Murders for Scotland Yard is geregistreerd. Met één groot verschil, in het Engels nagesynchroniseerde versie houden alle prostituees hun ondergoed aan, waar de ongecensureerde eindmontage voor de mediterrane markt open en bloot is. En als onderdeel van de co-productie komt de componist uit Italië. Ik heb het over Piero Piccioni. Londen in verval na de fameuze Swinging Sixties is een kolfje naar zijn hand. Hij hanteert zijn vertrouwde Hammond-orgel om de beat van het uitgaansleven te karakteriseren. En voor de mogelijke moordenaars componeert hij één funky thema op dwarsfluit dat hij op elke verdachte toepast. En zo blijft de verwarring dus intact. Piero Piccioni dirigeert, in de uitvoering die je nu gaat horen, een studioorkest en hij bespeelt zelf ook het elektrisch orgel.

Ook na zijn dood in 2004 op 82-jarige leeftijd blijft er muziek van Piero Piccioni uitkomen. Van een van zijn 300 filmscores of andere composities weet zelfs het moderne internet niet te vertellen waarvoor of wanneer het is geschreven. Ik heb het over een jazzy themaatje in driekwartsmaat, Spinning Walls. Het is gebruikt in de televisieserie Curb Your Enthusiasm, waarin de maker Larry Clark telkens een gênante situatie wordt geplaatst. En de serie begon in 2000, liep tot 2021. Het walsje staat op de soundtrack van die serie, uitgebracht in 2006. Hierdoor is Spinning Walls opgepikt door andere filmmakers. En het komt namelijk bijvoorbeeld ook voor in de film Love, Antosha uit 2019 over het te vroeg geëindigde leven van de Russische acteur Anton Yelchin. Zo leeft Piccioni dus voort, ook via films waarvoor hij niet de score heeft geschreven.

Dat was de compositie Spinning Walls, geschreven dus door Piero Piccioni. Nu gebruikt in de film Love, Antosha uit 2019.

Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van Piero Piccioni. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Begeleid door een studioorkest onder leiding van George Stoll, zong Louis Armstrong Ain't It the Truth uit de film Cabin in the Sky. U luistert naar Filmscores met Louis Armstrong en we gaan verder met twee thema's uit films gecomponeerd door Louis Armstrong zelf. Old Man Moose en Someday You'll Be Sorry. Zang en trompet Louis Armstrong.

We gaan nu verder met andere filmsongs gecomponeerd door onder andere Harry Warren en Johnny Mercer, Oscar Hammerstein, Edith Piaf, Cab Calloway en anderen. U hoort Jeepers Creepers uit de film met de gelijknamige titel uit 1935. Het werd ook gebruikt in de filmversie van 2001. A Kiss to Build a Dream On, ook uit 1935, gebruikt in de film The Strip. Songs uit de film I Can't Give You Anything But Love, Babe uit 1940 en Sunny Side of the Street uit 1951. En tenslotte La Vie en Rose, gebruikt in de gelijknamige film, ook wel La Môme, uit 2007. U hoort weer Louis Armstrong, zang en trompet.

In The Sound of Movies luistert u naar filmscores met Louis Armstrong. Wild Man Blues uit 1998. Twee composities van Armstrong zoals gebruikt in de documentaire van Woody Allen, Wild Man Blues en Hear Me Talking To You. U hoort het Woody Allen en his New Orleans Jazz Band Orchestra onder leiding van Eddie Davis.

We besluiten met What a Wonderful World, gecomponeerd door George Wise en Bob Thiele, zoals gebruikt in de film Good Morning Vietnam uit 1988. Zang Louis Armstrong.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores met Louis Armstrong. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 126 in de serie Jazz in de film. En voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan filmscores van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. Bernstein was min of meer een leerling van Aaron Copland en in elk geval was Bernstein zijn protégé. We laten twee scores horen uit 1963, om te beginnen uit The Caretakers, een filmdrama over de psychiatrische zorg. Regisseur film. En voor de vierde keer gaan we aandacht besteden aan filmscores van de Amerikaanse componist Elmer Bernstein. Die leefde van 1922 tot 2004. Bernstein was min of meer een leerling van Aaron Copland en in elk geval was Bernstein zijn protégé. We laten twee scores horen uit 1963, om te beginnen uit The Caretakers, een filmdrama over de psychiatrische zorg. Regisseur was Hal Barlow.

En dat was muziek van Charles Fox voor de film Barbarella, een science fiction fantasie van Roger Vadin uit 1968. Liedteksten van Bob Crowe, muziek van Charles Fox. Uitgevoerd onder leiding van Charles Fox door de Bob Crowe Generation Orchestra en ook zang van Bob Crowe en The Glitter House. Het is The Sound of Movies hier bij de Concertzender. En dan tenslotte nog tot 10 uur enkele bonus tracks door de groep The Young Lovers. Love, Love, Love Drags Me Down, Bigger's New Wings en allereerst Barbarella.

Dat was de groep The Young Lovers, met enkele bonus tracks, zoals deze laatste, Piggers, New Wings. Het slot ook van ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. En zo direct om 10:00 uw aandacht voor Marijke Ferguson en haar radio-muziek-essay.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En het wordt aflevering 109 in de reeks Jazz in de film. Met dit keer scores van de Engelse componist John Barry. U luistert naar diverse thema's uit John Barry's EMI Years. En die waren van 1962 tot 1964. We beginnen met de James Bond theme uit Dr. No uit 62, officieel gecomponeerd door Monty Norman, maar feitelijk mede gecomponeerd en gearrangeerd door John Barry. En de gitaarsolo is van Vic Flick. Daarna Curtis Sark theme van Dateline Television uit 1962, gevolgd door The Party's Over uit 62 en de Lolly theme uit The Amorous Prawn uit 62. En als besluit van dit blok drie losse nummers: March of the Mandarins, Twang in Cheek en Onward Christian Spaceman. Hier is de John Barry 7 and Orchestra.

U luistert naar filmmuziek van Misha Spolyansky. De drie songs die u net hoorde schreef hij voor de avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935, Sandra on the River. De nu volgende muziek componeerde Spolyansky voor The Ghost Goes West, een humoristische fantasiefilm van René Clair uit 1935. Opnieuw is hier het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Misha Spolianski's muziek bij The Ghost Goes West. Een film van René Clair uit 1935. Dan is hier Spolianski's muziek voor The Man Who Could Work Miracles. Een komische fantasiefilm van Lota Mendes uit 1936... naar het korte verhaal van Herbert George Wells. Hier is opnieuw het BBC Concert Orchestra onder leiding van Reuben Gamba.

The Man Who Could Work Miracles, een komische fantasiefilm van Lothar Mendes uit 1936. En dit was de muziek erbij van Mischa Spoljansky. Spoljansky componeerde voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937, de nu volgende muziek.

De bas Mark Coles was de solist in de muziek die Mischa Spoljansky componeerde voor King Solomon's Mines, een avonturenfilm van Robert Stevenson uit 1937. Wanted for Murder is een film uit 1946. Zoals de naam al doet vermoeden, een krimi. En deze is van regisseur Lawrence Huntington. Spoljansky schreef daarvoor onder meer Voice in the Night, hier uitgevoerd door Roderick Elms piano en het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

Roderick Elms was de pianist in Voice in the Night, een van de nummers die Mischa Spoljanski schreef voor Wanted for Murder, een krimi uit 1946. Dan tot slot de muziek van Spoljanski voor Northwest Frontier, een avonturenfilm van J. Lee Thompson uit 1959. De Amerikaanse titel was Flame Over India. Nog eenmaal het BBC Concert Orchestra onder leiding van Roman Gamba.

En u raadt het al door de tune. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 302e keer jazz in de film. En voor de derde keer daarin gaan we aandacht besteden aan werk van Carlo Rustichelli. Deze Italiaanse filmcomponist Carlo Rustichelli had al eerder samengewerkt met regisseur Pietro Germi. In 1961 kwamen ze allebei in de internationale schijnwerpers te staan dankzij de commedie Divorzio all'Italiana, waarvan de 2 weken geleden een thema hebben laten horen. U kunt het dus nog eens beluisteren op onze site concertcenter.nl. In 1972 maakte Germi zijn laatste film. 2 jaar later zal hij op 60-jarige leeftijd overlijden. De film waar ik het dan over heb uit 1972 is Alfredo Alfredo, een satire op de huwelijkswetgeving in Italië. Die is sinds 1961 kennelijk nog niets verbeterd. Aanvankelijk, met een verwijzing naar Germi's Oscar-winnende echtscheiding op zijn Italiaans, is de werktitel voor de internationale markt dan ook Till Divorce Do Us Part. Voor de productie weten ze Dustin Hoffman te strikken, die 5 jaar eerder doorbrak met een andere zedencomedie, namelijk The Graduate. Hierin werd hij als jong student verleid door Mrs. Robertson op de klanken van Simon & Garfunkel. Dustin Hoffman had zijn uiterste best gedaan om Italiaans te leren, maar als hij voor de opname in Rome aankomt, blijkt de film in het Engels te worden gedraaid. Zijn stem wordt dan later gewoon, zoals gebruikelijk in Italië, in het Italiaans nagesynchroniseerd. Het verhaal is simpel. De jonge Italiaan Alfredo aanbidt de mooie Maria Rosa, een rol die wordt gespeeld door Stefania Sandrelli. Maar hij is te verlegen om haar mee uit te vragen. Wanneer hij er uiteindelijk in slaagt om met haar te trouwen, dan ontdekt hij dat het leven toch niet altijd roze geur en maneschijn is. Alfredo Alfredo wint de David di Donatello voor de beste Italiaanse film en krijgt een Golden Globe nominatie in de categorie beste buitenlandse film. Carlo Rustichelli componeert er een milde, goedmoedige score voor en Pino Ferrara is de zanger van de Napolitaanse ballade Sponsali, die op tekst van Pietro Germi gezegende huwelijken bezingt, oftewel Matrimoni Benedetti. Gianfranco Plenizio die dirigeert in deze uitvoering een studioorkest.

En dat was de zogenaamde source muziek voor de film THX 1138 van George Lucas. De muziek van Lalo Schifrin. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist. Dit is trouwens The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma hier bij de Concertzender. Gaan we naar de Oosterman Weekend. Dat is een thriller van Sam Peckinpah uit 1983. Naar de gelijknamige roman van Robert Ludlum, waarin de host van een nieuwsshow door de CIA wordt overtuigd van het feit dat de gasten die hij het weekend heeft uitgenodigd een samenzwering hebben beraamd die de nationale veiligheid bedreigt. Hoofdrollen voor Rutger Hauer, John Hurt en Dennis Hopper. Het gaat dus allemaal over de film The Oosterman Weekend uit 1983. Hier is de muziek ervan, een complete heropname met een studioorkest onder leiding van de componist Lalo Schifrin.

En dat was de muziek voor de film The Oysterman Weekend, muziek van Lalo Schifrin. Een complete heropname was dit, met een studioorkest onder leiding van de componist. En dat was het voor deze keer, ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, speciaal gewijd aan de componist Lalo Schifrin en samengesteld door Kees Hoogenberg. Straks uw aandacht voor Marijke Ferguson en haar radiomuziek-essay.

Dit is de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar klassieke filmscores in tussen concertzaal en filmtheater. Het komend uur klassieke filmmuziek van Erich Wolfgang Korngold, geboren in Oostenrijk in 1897 en gestorven in de Verenigde Staten in 1957. Dit is aflevering 2 met muziek van Korngold. Hier is zijn compositie voor de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938, met hoofdrollen voor Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Korngold een Academy Award, een Oscar dus. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Dat was de muziek voor River Queen, een film van Vincent Ward. Gecomponeerd door Carl Jenkins. Hij dirigeerde ook het London Symphony Orchestra. The Sound of Movies wordt voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender, dit is Tussen Concertzaal en Filmtheater, ons programma met klassieke filmscores. De score van vandaag is uit de film The Seahawk en we hebben het over componist Erich Wolfgang Kornkult. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtiz uit 1940, in de hoofdrol Errol Flynn. Erich Wolfgang Kornkult kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscores. U hoort de BBC-filmmonnik onder leiding van Rumon Gamba.

In ons programma Tussen Concertzaal en Filmtheater heeft u geluisterd naar de score voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. U hoorde de BBC Philharmonic onder leiding van Roemon Gamba. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dinsdagavond 6 mei organiseert de concertzender in de Amstelkerk in Amsterdam een sprankelend benefietfestival met optredens van violiste Lisa Vertschman, het Ragazze Kwartet, de jazz-saxofonist Juri Honing, pianist Guus Jansen, blokfluitist Erik Bosgraaf, het Rosa-ensemble met Eefje de Visser en de Amsterdam Kletsmer Band. Kaarten voor dit unieke benefietconcert zijn verkrijgbaar voor €35 aan de zaal, via onze website of bij Concerto of Broekmans en Van Poppel in Amsterdam. Met dit kaartje beleeft u niet alleen een prachtige avond, u ondersteunt ook nog eens de concertzender. Dus wie weet tot dinsdag 6 mei, 8 uur 's avonds in de Amstelkerk.

Dit is de Concertzender met het filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Straks de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Nu eerst de muziek van Laurens van Rooyen voor de film A Fair Play. Een romantische thriller van Roland Kerbos uit 1995 met Derk de Lind in de hoofdrol. U hoort het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huyts.

Dat was de muziek voor de film A Fair Play. De muziek van Laurens van Rooyen, die daarbij gebruik maakte van muziek van Frans Liszt. A Fair Play was een romantische thriller uit 1995 van Roeland Kerbos met Derk de Lind in de hoofdrol. U hoorde het Metropole Orkest onder leiding van Dick Bakker met zang van Mandy Huids. We gaan verder met de muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Dat was een film uit 1936 van Paul Rotha over de elektrificatie van de Southern Railway, het traject van Londen naar Portsmouth. Voor deze film werkte Britten nauw samen met W.H. Auden, die de teksten schreef. U hoort Simon Russell Beale, spreker, en de Birmingham Contemporary Music Group onder leiding van Martin Brabins.

U hoorde Simon Russell Beale, spreker, en de Birmingham Contemporary Music Group onder leiding van Martin Brebbins met muziek van Benjamin Britten voor de film The Way to the Sea. Een film uit 1936 van Paul Rotha over de elektrificatie van de Southern Railway. De teksten waren van W.H. Oorden. Tot zover The Sound of Movies, voor de concertzender samengesteld door Egbert Randewijk. Tot aan ons volgende programma, De Bohunks, met dansmuziek uit de jaren 30.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. In deze aflevering de muziek van Split Second, een actie-, horror- en science-fiction film uit 1992 van Tony Malem, die zich afspeelt in een futuristisch Londen dat door de stijgende zeewaterspiegel voor een deel onder water staat. Met Rutger Hauer in de hoofdrol als een politieagent die zijn partner verloor door toedoen van een vreemd wezen dat nu achter hem aan zit. Straks de muziek die wel voor de film werd gebruikt, nu eerst de afgewezen score van Wendy Carlos.

Dat was Hop, Skip, But Jump, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. En datzelfde studioorkest hoort u nu als eerste in Saints and Sinners.

Walk on the Wild Side was het laatste nummer, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Muziek uit de reeks Jazz in de film vandaag. Tot slot jazzmuziek uit The Silencers. The Silencers is een actiecomedie van Phil Carlson naar de roman van Donald Hamilton over geheimagent Matt Helm, een rol van Dean Martin. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en u hoort het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein.

Dat was jazzmuziek uit The Silencers. Teksten van Mac David, zang Vicky Carr en het studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein. Volgende week kunt u de hele score voor The Silencers horen. We zijn aan het einde gekomen van deze The Sound of Movies. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbeerk.

Welkom bij de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Dit is Ongehoorde Scores. Vandaag de score van Carl Woolfolk voor de film Brother Man. Een film die Sam Davis in 1975 van plan was te maken, maar nog voor men met filmen kon beginnen, werd de stekker er al uitgetrokken. Carl Woolfolk had wel al de songs voor de film opgenomen en pas 30 jaar later verscheen de nu volgende soundtrack voor Brother Man op geluidsdrager. Het wordt uitgevoerd door The Final Solution en dat zijn Darryl Kennedy, Ronnie Kennedy, Alan Brown en John Banks.

Exactly like it.

In ongehoorde scores hoorde u vandaag de score van Carl Wolfolk voor de film Brother Man. En dat werd uitgevoerd door The Final Solution. En dat zijn Daryl Kennedy, Ronnie Kennedy en Alan Brown en John Banks. Dit programma werd samen...

U luistert bij de Concertzender naar een aflevering van The Sound of Movies. Voor de 317e keer aandacht voor jazz in de film. En voor de tweede keer aandacht voor Jacques Louché vandaag. De Franse componist en bandleider Jacques Louché is geboren in 1934 en overleden in 2019 op 84-jarige leeftijd. Hij is volgens meerdere websites bekend van Inglourious Basterds, de postmodernistische oorlogsfilm van Quentin Tarantino. En daarin heeft cinefiel Tarantino inderdaad in 2009 naast veel Morricone drie stukjes Louché geplakt. Op de soundtrack-cd van de film is het main theme, ofwel het hoofdthema, van Dark of the Sun terechtgekomen. Leuk voor Louché, maar hij verdient om beroemder te zijn vanwege de Bach-bewerkingen met zijn Playback-trio en met zijn film- en televisiemuziek. Wanneer Louché in fase promoveert van televisiewerk naar speelfilmscores, is een van de eerste voorbeelden het sociale drama You Only Live Once, die in hetzelfde jaar uitkomt als de James Bond-film You Only Live Twice, en dat is 1967. De verwarring betreft dan alleen de titel voor de Amerikaanse markt, want de Franse productie heet officieel Tu serais terriblement gentil. De film is geregisseerd door de Nederlander Dirk Sanders en zijn vrouw, Karen Blanc-Renon, speelt de hoofdrol. Sanders is in 1933 geboren in Buitenzorg, en dat ligt in Nederlands-Indië, toenmalige Nederlands-Indië, en hij is overleden in Parijs op 68-jarige leeftijd. Hij begon zijn carrière als balletdanser, werd vervolgens choreograaf en tenslotte acteur en regisseur. En hierdoor rolde hij door naar het maken van deze film dus en film en meerdere documentaire series over dans. Het verhaal van Tu serais terriblement gentil is betrekkelijk eenvoudig. Een jonge alleenstaande moeder werkt als model en wordt in een bar verliefd op een jongen. Onder de emoties in deze relatie zijn er de emoties van ouderschap, verantwoordelijkheid en verlatingsangst, die mooi ondersteund worden door de kaleidoscopische scores van Jacques Louché. De sfeer van de jaren 60 is prominent aanwezig door het geluid van de funky elektrische piano, roffelende percussie en hippe beatritmes. We gaan luisteren. De muziek wordt uitgevoerd door Jacques Louché et son orchestre.

Dat was de muziek van Marvin Gaye voor Trouble Man, een actiefilm van Ivan Dixon uit 1972. Dan nu de muziek van Blackula, een horrorfilm van William Crane uit 1972. Het is een moderne versie van het Dracula-verhaal, waarin interieurontwerpers de fraaie lijkkist van een Afrikaanse prins kopen, die ooit door Dracula is gebeten. Hoofdrollen in de film voor William Marshall en Vonetta McGee. En de muziek is van Gene Page.

U hoorde de muziek van Gene Page voor Blackula, een horrorfilm uit 1972 van William Crane. Dit was het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender met ongehoorde scores. De tweede aflevering over Goliath and the Barbarians. En dat is een avonturenfilm van Carlo Campogalliani uit 1959... over een dorp dat door barbaren wordt overvallen... en er is maar één man die de tegenaanval inzet. En ze noemen hem Goliath. Het is een rol van de Amerikaanse acteur Steve Reeves. 14 dagen geleden hoorde u de score van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi... Die leefde van 1899 tot 1962. De score voor de originele Italiaanse versie, Il Terrore dei Barbari genaamd. Nu volgt een kleine herinnering aan die score, notabene met een alternatieve finale, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

Van een bed voor drie echtgenoten komen we automatisch bij een volgend onderwerp voor hilariteit. Hoe Italianen tegen een echtscheiding aankijken. In 1961 maakt Carlo Rustichelli de muziek bij de beroemde comedie Divorzio all'Italiana. Marcello Mastroianni speelt een Siciliaanse baron die zijn vrouw beu is. En hij wil met zijn nichtje, gespeeld door Stefania Sandrelli, trouwen. Maar in Italië is echtscheiding verboden, dus moet hij een reden vinden om zijn vrouw te vermoorden. Bijvoorbeeld door haar te betrappen op overspel. De film, net als Il Ferroviere, geregisseerd door Pietro Germi, is een internationaal succes. En de regisseur wint met twee co-auteurs de Oscar voor beste scenario. En Marcello Mastroianni wordt als eerste acteur in een niet-Engelstalige rol genomineerd voor een Oscar. De muziek wordt dus ook overal gehoord. En Rustichelli's liefdesliedje Canto d'Amore wordt een hit via verzamel-LP's, waarop allerlei artiesten hun versie van filmmuziekthema's weergeven. Zo iemand is bijvoorbeeld Mr. Ackerbilk, Engels klarinetspeler, die op zijn eigen album Great Themes from Great European Movies van Canto d'Amore een zwoel nummertje maakt. In 1961 componeert Rustichelli nog een thema dat op verzamelplaten terechtkomt. En het komt uit de film L'Isola d'Arturo van regisseur Damiano Damiani. Op het eiland van Arthur, zoals de titel aangeeft, woont Arturo zonder familie. De puber kan met zijn hormonen nergens heen, totdat zijn vader het eiland bezoekt met zijn nieuwe vriendin, een 17-jarige schoonheid. Dat kon toen nog. Hier komt een liefdesthema uit voort en dat vinden we terug op een Japanse LP, Memorial Love Themes.

In 1969 componeert Carlo Rusticelli de score voor een komedie die ook op de internationale markt is gericht, Una su Tredici. Onder regie van de Hongaarse Nicolas Kestner en Luciano Lucignani speelt Vittorio Gassman een Italiaanse kapper in New York die van een Engelse tante 13 stoelen erft. En hij verkoopt de oude meubelstukken door aan een antiquair om er pas later achter te komen dat er een fortuin zit verstopt in één van die 13, de Tredici dus, uit de titel. Geholpen door zijn vriendin, en dat is de laatste rol van Sharon Tate voordat ze in het huis van Roman Polanski wordt vermoord, trekt de kapper in een race door Europa om de juiste stoel terug te vinden. Rusticelli begeleidt de actie speels op zijn Italiaans. En vooral waar de jacht toeneemt, kopieert hij de stijl van Nino Rota voor diens passarellas in de films van Fellini. Het enige verschil is dat er een koor in het marsritme meezingt. En dan heb ik het over de beroemde Cantori Moderni di Alessandroni. Voor het roulement in het buitenland heeft de film muziek gekregen van Silvio Cipriani en Roger Whittaker. En die score die hoort u nog eens in een uitzending rond Cipriani. U hoort nu de score van Carlo Rusticelli bij de binnenlandse versie van de film, gedirigeerd door Gianfranco Plenizio.

Dat de muziek van Carlo Rusticelli internationaal bekend is geworden, is mede te danken aan de populariteit van de lounge muziek. En zo komen losse composities van hem in films en televisieseries terecht. Ter afsluiting laten we zijn thema The Little People horen. Dat is gebruikt in Curb Your Enthusiasm, een komische televisieserie van en met Larry David, die onafgebroken loopt vanaf 2000.

U luistert naar de concertzender vanuit het muziekmakersgebouw MusicQ in Amsterdam. Ongehoorde scores, dat is het programma van dit uur. En daarin gaat het om de muziek bij de film Goliath and the Barbarians. En dat is een avonturenfilm van Carlo Campo Galliani uit 1959. En die gaat over een dorp dat door barbaren wordt overvallen. En er is maar één man die de tegenaanval inzet. En ja, die noemen ze natuurlijk Goliath. Het is een rol van de Amerikaanse acteur Steve Reeves. De score voor die film is van de Italiaanse componist Carlo Innocenzi. Maar dat is de score van de originele Italiaanse versie. En die heeft weer een andere naam, Il Terrore dei Barbari. De muziek laten we nu horen, duurt ruim 47 minuten. En die muziek wordt uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara. Dus de muziek bij Goliath and the Barbarians.

Het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar muziek, gecomponeerd door Ozark Henry, voor de film Kruistocht in Spijkerbroek van Ben Sombogaert uit 2006. U hoorde het Metropoolorkest met zang van Piet Rodard. Hij bespeelde ook onder meer de keyboards, piano, gitaar en mondfluit en tevens blokfluit. Piano werd gespeeld door Didier de Ruiter. Op gitaar hoorde u Stef Kateu. Op bas Dick Desacan. Op drums Erik de Bruyne en Dirk Jans. En zang werd gedaan door Marina Topley Bird en Sylvia Cheyenne. Op cello tenslotte hoorde u Audrey Riley. Ongehoorde scores wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Ongehoorde scores. Vandaag een Nederlandse film, Wit Licht. Dit is een dramatische film over Afrikaanse kindsoldaten van Jean van de Velde. De film stamt uit 2009. Hoofdrollen voor Marco Borsato en Jacqueline Blom en anderen. Muziek is gecomponeerd door de Engelse componist Nick Laird Clowes, geboren in 1957. In de hermontage van de film Wit Licht voor het filmfestival van Cannes kreeg de titel een... The Silent Army. En in deze internationale versie is de oorspronkelijke muziek grotendeels gesneuveld. Luister naar het London Metropolitan Orchestra. De dirigent is onbekend, met zang van Sally Oyugi en het nummer Namanitsu, gecomponeerd door Ronnie Zama, dat wordt uitgevoerd door African Calabash.